De laatste werkdag van de week, ons programma van de Concertzender, Geen Dag Zonder Bach. Goedemiddag, mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van deze programma's is in handen van Govert-Jan Bach. Zoals beloofd, vandaag gaan we luisteren naar Bachs bewerking van Pergolesi Stabat Mater. Hij schreef veel muziek van tijdgenoten over, altijd in groot ontzag, en hij leerde er ook weer van. Hij was een aardige collega trouwens die graag de honneurs gaf aan anderen. Waarschijnlijk was Bach de eerste die het werk in zijn bezit kreeg. En veel later werd het gedrukt en kreeg het een zegentocht door heel Europa. Johann Sebastian Bach zette een volledig andere tekst onder, namelijk de tekst van Psalm 51. En dat is de psalm, ofwel het gedicht, van David als hij vol berouw is over zijn schandaad, namelijk het laten vermoorden van een rivaal, ten einde diens mooie vrouw Bathsheba te verkrijgen. Hun gezamenlijk kind sterft en dan ziet David zijn haast onvergeeflijke zware zonde in. De tekst is: delg mijn zonde, wis ze uit, ik ben zwaar schuldig. Bach moet wat veranderingen aanbrengen vanwege de andere tekst, maar hij verbetert, ook zoals hij dat zelf zegt. Het weefsel, ja, daar hebben we hem weer, Bach de Wever, wordt compacter, dichter. De altviool, die bij Pergolesi nog slechts met de basso continuo meegaat, krijgt een eigen mooie partij en hij verandert het slot. Waarbij Pergolesi het toch in mineur eindigt, zet hij op het allerlaatst de Amen Amen Fuga om in majeur. Passend bij de tekst waarin David vergeven wordt na passend berouw. U hoort Emma Kirby, sopraan, wat opgewarmd door de geweldige countertenor David Daniels. Tilge Hürste meine Sünde, naar Psalm 51, BWV 1083. De uitvoering is in handen van Emma Kirby, Daniel Taylor en een Canadees ensemble Theater of Early Music.

Wel, dat was hij dan weer eens een keer, Glenn Gould. En hij zong nog zachtjes mee ook. Hij vond het leuk, constateerde wel. Dat was uit het klavierbuchlijn voor Wilhelm Friedemann Bach. Wel, dit was geen dag zonder Bach voor deze dag. We zijn er iedere dag van 1 tot 2. Ook morgen weer, zaterdag en zondag, dan zijn we er niet. Maar u hebt zelf wel een Bach-opname nog thuis. Mijn naam is Joop van Zijl en dit programma is samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en wellicht tot morgen.

Geen dag zonder Bach, vindt de Concertcenter. Goedemiddag. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl, ik ben de presentator. En dit programma wordt samengesteld en van notities voorzien door Govert Jan Bach. Ja, vandaag bevinden we ons echt in de passietijd, de tijd van de passies, de passionen. We beginnen nu met de Matthäuspassie stap voor stap te doorlopen. We hebben in de twee vorige afleveringen het gehad over de herontdekking en de uitvoeringspraktijk. En nu gaan we inzoomen op het stuk zelf en beginnen we weer met het beginkoor. Dat heeft u nu wel goed in uw hoofd zitten, ondanks de gigantische verschillen in aanpak gedurende twee eeuwen die u hoorde. Let wel, de HIP-aanpak, de Historically Informed Performance, kan veel hard maken over de stemmen, de tempi, bezetting, speelwijze, intentie, etc. etc. Maar zoals de grootmeester Gustav Leonhard vaak zei, echt weten we het niet. Kern van het beginkoor is het toen zeer geliefde kerklied, oftewel koraal, O Lam Gottes Unschuldig. Een zeer oud lied uit 1531, het begin van de reformatie. Iedereen kende in Bachs tijd melodie en tekst uit het hoofd. Het was het lied van de Goede Vrijdag, de dag dat in de middagdienst, de vesper, de Matthäuspassie werd uitgevoerd, zo tussen 1 en 5 uur. Muzikaal hoogtepunt van het jaar, met behalve de muziek van de Matthäuspassie een lange preek tussen beide delen. De Matthäuspassie duurde niet zo lang als later in de romantische aanpak en paste dus volledig in die middagdienst. U hoort nu eerst het koraal Olam Gottes Unschuldig, BWV 401, in een uitvoering van de Nordic Chamber Choir onder leiding van Nicole Matt.

Dat was het koraal O Lamm Gottes Unschuldig, in een uitvoering van de Nordic Chamber Choir onder leiding van Nicole Matt. Een zo bekend lied dat Bach het tijdens de eerste uitvoering van de Matthäus Passion, de eerste was in 1727, in die eerste uitvoeringen liet hij het niet eens zingen, maar alleen door het orgel spelen. De mensen moesten inwendig meezingen. De muziek moest hen bij het verhaal betrekken, innerlijke of mystieke participatie. Ze mochten niet hardop meezingen met de koraal in de Matthäus Passie, dan deden ze voor en na de Passion toch al. In 1736 schrijft hij alles nog eens keurig op en laat de tekst van het koraal nu wel zingen door een paar jonge sopranen die te slecht waren voor de koren. Maar die sopraantjes die hadden wel een bijzondere plek in de kerk, want ze zongen vanaf het zwaluwnest. Dat was een klein balkon met orgel aan de kant van het altaar in de Thomaskirche. Dit zwaluwnest, het is er niet meer, maar we hebben er tekeningen van. Kijkt u maar eens op de site van de concertzender onder het dossier Geen dag zonder Bach. Dan zult u die tekeningen van dat zwaluwnest kunnen vinden. Dat zwaluwnest was hoog in de kerk gebouwd en was op ruime afstand gelegen, recht tegenover het balkon waar het grotere orgel en de beide koren en orkesten zaten. Het begrip het jongenskoor is eigenlijk ook een verzinsel uit de romantiek, want het hele koor bestond in Bachs tijd louter uit jongens en mannen. Het was vrouwen toen uitdrukkelijk verboden te zingen in de kerk. U hoort nu het orgelkoraal van O Lamm Gottes Unschuldig en de uitvoering berust bij Hans Fagius.

Hans Varius gaf een uitvoering van het orgelkoraal O Lam Gottes Unschuldig, BWV 1095. Een korte inleiding nu over de structuur van het beginkoor van de Matthäuspassie. Eerst komt er een intens klinkende instrumentale inleiding, gespeeld door beide orkesten, dus dat is groep 1 en groep 2. Zo'n instrumentale inleiding, dat was een vernieuwing van Vivaldi, die door Bach met verve werd overgenomen. Bij ieder concert komt eerst zo'n inleiding en dan komen de solisten. Je komt dan in de sfeer van het werk, het trekt de aandacht. Je hoort, ja, je voelt al waar het over zal gaan. Door deze inleiding worden we er als het ware aan de haren bijgesleept. Het klinkt in E mineur en dat was toen de toonsoort voor droevenis en treurnis, maar met hoop op vertroosting. We gaan horen hoe Bach dat in muziek omzet. De maat en de ritmiek spelen bij Bach altijd een zeer grote rol, zo ook hier. Als je goed luistert, dan lijkt het wel een treurmars. Met zijn klopritme in de lage stemmen. Pom, pom, pom, pom, pom. Ja, toch is het geen treurmars. Het is meer een soort slepende tred. Moeizame gang. Het is de Via Dolorosa. Of preciezer, de Via Crucis, de kruisweg. Waarop Jezus Christus het kruis moet voortslepen. De berg op, opwaarts naar Jeruzalem, Sion in de Bijbelse taal. Want we gaan naar boven. Een uiterst zware tocht. Een tocht die ten dode voert. Je moet echter voort. Maar ja, er zit ook iets wiegends in die ritmiek. Iets wat troost en het gangbaar maakt. En dan komt door Bachs gebruik van het format van de Siciliano. Een dansvorm, een sierlijke trage dans. Ooit van Sicilië komend, zoals de naam het al zegt. Dat is altijd een 12/8 maat. En zo is de troost al haast onbewust in de noten en de maat meegegeven. Pas na ruim 1 minuut komt koor 1 met de woorden Komt ihr Töchter, helft mir klagen. Driemaal komt in een stijgende reeks EGB als een oproep, een appel. Maar wie vraagt eigenlijk om hulp om te klagen? Wel, dat is de dochter Zions, een allegorisch beeld van de gelovige ziel. Het is de bruid van het Hooglied, het liefdesboek in het hart van de Bijbel, die verlangt naar haar bruidegom. Maar haar lief wordt daar meegevoerd naar zijn terechtstelling. En in de ontzetting daarover roept ze de hulp in van haar vriendinnen. Zoals vrouwen nog steeds doen als ze in nood zijn. Het zijn de meisjes van Jeruzalem, zoals ze in dat Hooglied worden genoemd. In feite zijn het klaagvrouwen. En klaagvrouwen, ja, dat zien we nu nog wel in het Midden-Oosten, als er iemand is overleden of begraven moet worden. We zullen in deel 2 van de Matthäuspassie nader met deze dochter Zions en haar vriendinnen kennis maken. Nu dus het beginkoor. U hoort de Academie für Alte Musik Berlin en het Rias Kamerkoor onder leiding van René Jacobs. En een en ander werd opgenomen op 1 september van het vorig jaar, pas dus nog, op het festival Oude Muziek in Utrecht. Een unieke opname van de concertzender. Die is nog niet eerder uitgezonden en die is trouwens ook niet op een geluidsdrager te krijgen. En de concertcenter is daar uiteraard erg trots op. Dirigent René Jacobs, van wie iedere opname bekroond wordt met de een of andere prijs, vertelde dat hij zoveel mogelijk verschil wilde maken tussen koor 1 en koor 2, ook qua omvang, om het dialogisch karakter nog meer te onderstrepen. Opera-specialist René Jacobs vindt dat een belangrijk aspect. De barok begint eigenlijk omstreeks 1600 met de opera's van Monteverdi. De mensen moesten kunnen horen waar het verhaal over ging. Want in de renaissance was de tekst eigenlijk niet te verstaan. Die was meer voor God dan voor de mensen. Dus verstaanbaarheid en articulatie zijn uitgangspunten van de dirigent hier, René Jacobs.

U hoorde de opening, het begin van de Matthäuspassie, uitgevoerd op het festival Oude Muziek in Utrecht op 1 september 2012. Uitgevoerd door de Academie für Alte Musik Berlin, het Rias Kamerkoor, het geheel onder leiding van René Jacobs, een eigen opname van de Concertzender. En tot slot wederom Wilhelm Friedemann met zijn klaversymbolconcert in F, groot, nummer 44, elegant en pittig tegelijk. En daarna hoort u nog delen uit het Wohltempererte Klavier, deel 1, muziek die Johann Sebastian eigenlijk voor zijn 14-jarige zoon schreef als lesmateriaal, maar waarmee vele professionele klavierspelers nog dagelijks op piano of klaversymbol mee beginnen. Dat is Wohltempererte Klavier, maar eerst dat klaversymbolconcert in een uitvoering van Richard Eager en de London Baroque.

Het concerto voor klavier in D-klein van Carl Philipp Emanuel Bach, uitgevoerd door de Gustav Leonhard Consort. Heerlijke muziek van de wat oudere, de rijpe Carl Philipp Emanuel tot slot uit 1773, toen hij dus al lang en breed in Hamburg zat. Ja, dat was de stad waar Felix Mendelssohn toen nog geboren zou worden. U hoort van Carl Philipp Emanuel Bach de Strijkerssymfonie WQ182, nummer 1 in G groot, door The English Concert onder leiding van Trevor Pinnock.

De Strijkerssymfonie nummer 1 in G groot van Carl Philipp Emanuel Bach werd uitgevoerd door The English Concert onder leiding van Trevor Pinnock. En daarmee eindigen we het programma deze week en zeker vandaag met Geen dag zonder Bach. Maandag dan zijn we er weer. We zijn er iedere werkdag. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u een goede middag en een prettige weekend.

Ook vandaag weer geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender tussen 1 en 2. Mijn naam is Joop van Zijl. De maker van deze programma's heeft de naam Bach. Hij heet Govert Jan Bach en is dus, voor de goede orde, de maker. Nou, deze week de concertopname door de Concertzender gemaakt in Utrecht. Als slot van het eerste deel van de Matthäus Passie hoort u nog het prachtige fantasiekoraal Bewein dein Sünde groß. Dit klinkt nadat de evangelist verklaard heeft dat alle discipelen op de vlucht sloegen en hun meester in de steek lieten. In het tweede deel zullen we gauw merken dat Petrus in de buurt is gebleven, maar zich probeert te drukken. Het is handig wanneer u een toelichting wil hebben op dit fragment, om dan eens even te gaan kijken op concertzender.nl. Daar vindt u een toelichting van dit fragment onder aflevering 44, dat is week 9. Het is misschien even zoeken, maar het is allemaal makkelijk te vinden op concertzender.nl. En dan nu de muziek.

En dat was dan, tot vele genoegen hopen we, weer een gedeelte uit de Matthäuspassie van Johann Sebastian Bach, die samensteller Govert-Jan Bach zo alsmaar tentoonspreidt in deze week in dit programma. En nogmaals, tot in ieder geval mijn grote genoegen. Goed, we hoorden opname van René Jacobs met zijn Rias Kamerkoor en de Academie voor Alte Muziek. De zesde cello-suite als vervolg op dit machtige koor. In die onmetelijke rijkdom van die verbazingwekkende suites is de zesde geen hekkensluiter, maar een overtreffende trap. Hij staat in D groot, de toonsoort van de stralende muziek met trompetten en pauken, zoals in het Weihnachtsoratorium, in het Magnificat en in de Hohe Messe. D groot weerspiegelt een koninklijke grandeur. Alles is royaal en onmetelijk. De grote spanningsbreedte wordt onder meer verkregen doordat het stuk voor een cello met 5 snaren is geschreven. De paradox van die ene cello met zijn menigvuldige draagwijdte, waardoor het vaak lijkt dat er meer zijn dan één, vindt hier zijn bekroning. Een alchemie in dansvorm, zo noemt de cellist Pieter Wispelwey de 6 suites. De eerste keer dat Przysław Rostropowicz in Nederland was, speelde hij ze alle 6 op 1 avond. In de Westerkerk was dat. En dat was misschien wat veel van het goede, voor het publiek misschien, maar niet voor die aardige Slava. Een concerttip: op 6 april speelt de vermaarde barokcelliste Viola de Hoog de nummers 1, 3 en 6 in de Waalse Kerk, ook in Amsterdam. Een prachtige keus. Zowel aantal als plaats zijn wat meer in proportie dan toen in de Westerkerk met Przysław Rostropowicz, want deze muziek is uiteindelijk kamermuziek en heeft concentratie nodig. U hoort nu de 6e suite op de cello piccolo door Pieter Wispelwey. Dat is trouwens al de 3e opname van de cello suites door deze Nederlandse grootmeester.

Dat was de cellosuite nummer 6, Bachs Werkenverzeichnis 1012 in D groot van Johann Sebastian Bach. Met als delen prelude, allemande, courante, sarabande en gavotte 1 en 2. De cellist was Pieter Wispelwey. De luit is het instrument dat veel in de uitvoering van de Matthäuspassie door René Jacobs te horen is. Bach bewerkte daar cello- en vioolmuziek voor, maar hij schreef ook direct voor dit geliefde instrument. U hoort de suite in E-klein, BWV 996, geschreven omstreeks 1740, Pour la lutte au cymbale.

Het maakte Bach geloof ik niet veel uit of het nu door de luit of door het klavercimbel werd gespeeld. In ieder geval, dit was op luit Jacob Lindberg. De suite voor luit in E-klein met als delen prelude, allemande, courante, sarabande, bourrée en gigue. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender. Mijn naam, de presentator, is Joop van Zijl en de man die dit programma samenstelt is Govert-Jan Bach. Ik wens u verder een goede middag.

Een goedemiddag aan het begin van deze week met geen dag, geen werkdag in ieder geval, geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller is Govert-Jan Bach. In dit programma wordt iedere werkdag uitgezonden van 1 tot 2 uur. We denken aan het begin van deze week nog eens even terug aan de lijdensfeuilleton die Govert-Jan Bach maakte de afgelopen weken aan de hand van de Matthäuspassie van Johann Sebastian Bach. 2 dagen na de Matthäuspassie klonk op paasochtend in Leipzig bij Bach alweer het paasoratorium BWV 249. De trompetten die van as woensdag tot Pasen niet mochten klinken, die zijn er weer. Maar ze zoeken nog hun weg, zoals de vrouwen zoeken naar Jezus. Maar na een nog bedachtzaam adagio in het orkest, gehen sie los en klinken trompetten en koor, eilet und laufet. Je hoort de snelle gang van de voeten om het lege graf gauw op te zoeken. Je hoort de sfeer die we kennen van het Weihnachtsoratorium. Ook de aanpak is die van het Weihnachtsoratorium. Daar gebruikte Bach immers feestelijke cantates voor de hogere adel voor. En hier doet hij dat ook. De cantate BWV 249a, de Schäferkantate, was in 1725 geschreven voor het Hof van Weissenfels. Op tekst van Picander, met wie Bach een jaar daarna aan zijn Matthäuspassie ging werken. Eerst bewerkte hij deze cantate tot een paaskantate, daarna, in 1738, pas tot dit paasoratorium. Let wel, een oratorium, maar zonder tekst direct uit het evangelie of koralen. De pastorale sfeer van de oorspronkelijke wereldlijke cantate is te proeven in de prachtige tenoraria met blokfluiten. Sanfte zal mijn todeskoemer nur ein schlummer zijn. Het is geen pure overschrijverij, het is revisie. Je hoort de verfijnde sfeer van de latere Bach van de Hohe Messe hierin doorklinken.

En dat was dan uit de Kunst der Fuge van Johann Sebastian Bach, de delen 1 tot 11. En een en ander werd uitgevoerd door Hesperion 20, onder leiding van Jordi Savall. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach, iedere dag van 1 tot 2 uur op de werkdagen. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag namens de concertzender. Geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmamaker is Govert Jan Bach. Op 7 maart klonk voor het eerst in het concertgebouw Das Leben ist ein Rauch, een lamento van Telemann. In dat bijzondere concert onder de naam Catastrophe voerde Ton Koopman onbekende klaagzangen en de Donnerode van Telemann uit. Telemann kwam uit Hamburg, de stad waar Carl Philipp Emanuel hem opvolgde. Ooit speelde de oude Bach daar nog orgel, waar de oude stadsorganist Reinken, nog een leerling van onze Sweling, zeer door geïmponeerd was. Maar ten noorden van Hamburg ligt het prachtige hansestadje Lübeck. Dietrich Buxtehude gaf daar de muzikale toon aan. En het was de 18 jaar jonge Bach die te voet naar Lübeck ging om daar te leren van de grote Buxtehude. En dat deed hij. Hij verbleef er wel 3 maanden, wat zijn werkgevers in Arnstad destijds, waar hij net organist was geworden, niet bepaald aanstond. Maar de muziek en vooral de cantates van Buxtehude hebben diepe sporen in Bachs werk achtergelaten. Buxtehude was misschien wel zijn sterkste voorbeeld. Neem nu diens prachtige Jesu meines Lebens Leben, een vocaal werk uit 1659, waarin we meegesleept worden door een doorgaande basmelodie van 3x4 maten. Die moet wel 41 maal steeds en steeds herhaald worden. Een ostinato. Dat betekent letterlijk koppig, hardnekkig. Denk maar aan ons obstinaat. Maar in de muziek geeft het een heerlijk, doorgaand, ritmisch gevoel dat je meeneemt in een superieure cadans. Je lichaam wil erop bewegen, zo intens is het. Na een prachtige instrumentale inleiding klinkt een koraal waarin Jezus voor zijn offer bedankt wordt, ieder strofe eindigend met de woorden: 1000 maal zij dir, liebster Jezu, dank daarvoor. Het amen aan het eind moduleert naar majeur.

Jesu meines Lebens Leben, Buxtehude, Werkenverzeichnis 62 van de componist Dietrich Buxtehude, uitgevoerd door het Collegium Vocale en Anima Eterna onder leiding van Jos van Immerzeel. In dit stuk van zojuist hebben we dus te maken met een chaconne, over een doorgaande ostinato, doorgaande basmelodie. Ditzelfde procedé past de jonge Bach toe in zijn wonderbaarlijke Passacaglia in C klein voor orgel. Dit is een verbluffend werk met een onmetelijke rijkdom en zeggingskracht. Dat komt niet alleen door de heerlijke variaties, maar juist weer door die indringende baslijn. Bach was als geen ander in staat om virtuoos voetenwerk te leveren op het orgel. De voeten bespelen de basregisters, letterlijk de basis dus. Er werd gezegd dat hij dat zo snel kon, Bach, dat men zijn voeten niet eens kon volgen. Passacaglia is een van origine Spaans woord voor een driedelige maat, waarin dus een kort thema in de lage basligging steeds herhaald wordt. In de hogere stemmen dus allerlei spannende variaties. Een meeslepend geniaal werk.

Dat was de Passacaglia in C-klein van Johann Sebastian Bach. En het orgel werd bespeeld door Ton Koopman. We weten helaas niet op welk orgel dat was. Dat zoeken we nog een keer op. En dat kunt u ook niet op onze website vinden. Maar daar kunt u wel andere dingen vinden. Concertzender.nl. Daar is genoeg te vinden wanneer u belangstelling hebt voor alles rondom Johann Sebastian Bach. Bach had in Engeland een tijdgenoot die, als hij ouder dan 35 was geworden, hem misschien wel naar de kroon had kunnen steken. Dat was Henry Purcell. Gustav Leonhard vond zelfs dat Händel niet aan hem kon tippen. Deze Purcell werkte ook veel met die ostinato, die doorgaande baslijn waar we het net over hadden. Als die dan chromatisch, dat is dus met zwarte toetsen erbij, omlaag gaat, dan krijg je een klagend effect, ideaal als begeleiding van een klaagzang, een lamento. Zijn beroemdste klaagzang is die van Dido uit Dido and Aeneas. When I'm laid down in earth. Hoor hoe deze ostinato de diepte intrekt. Remember me, but I forget my fate. Niet iedereen kan het hierbij droog houden. Zo werkt de muziek.

U hoort de trio-sonates uit de muzikalische Ergötzung van Pachelbel, uitgevoerd door de London Baroque. En tot zover het programma van de concertzender Geen Dag Zonder Bach, van 1 tot 2 uur op iedere werkdag. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden gemaakt door Govert-Jan Bach. Ik wens u verder een goede middag.

De laatste dag van de werkweek. En dat betekent bij de concertzender dan geen dag zonder Bach op de werkdagen. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. We gaan weer door met onze kantatenreeks bij nummer 19, Es erhub sich ein Streit. Bij ons is het nooit een echte feestdag geworden, maar Sint-Michaelsdag op 29 september was dat in de jaren 20 van de 18e eeuw in Saksen wel degelijk. In de eeuw daarvoor waren nog honderdduizenden het slachtoffer van de 30-jarige oorlog geweest en men kon zich een gevecht tussen goed en kwaad goed voorstellen. Zijn geliefde en begaafde oom Johan Christoph, de organist in Bachs geboorteplaats Eisenach, had veel eerder al een kantate over dit thema gecomponeerd met als titel Es erhub sich ein Streit. Bach heeft vast aan deze oom Christoph moeten denken toen hij in 1726 in Leipzig een gelijknamige kantate componeerde. Hij had diens kantate zelfs al uitgevoerd op de 29e september in Leipzig. Alleen al het kolossale, grandioze openingskoor van deze kantate, BWV 19, is overweldigend. Streng fugatisch, het gevecht als genadeloze machinerie. Het doet denken aan de reformatiekantate, BWV 80, Ein feste Burg ist unser Gott, waar sprake is van de alte böse Feind, de Satan van de terreur. Ook de lyrische tenoraria van deze kantate is onvergetelijk, omdat Bach hier pure poëzie combineert met de klank van het bij uitstek strijdlustig instrument, de trompet. Intussen wiegt hij ons in de 6/8e maat van een Siciliano in het heftige E-klein, denk aan het beginkoor van de Matthäuspassie, met de woorden Bleibt ihr Engel, bleibt bei mir. Albert Schweitzer noemde dat het engelenritme. Bach laat hier de trompet geruststellend het koraal spelen dat hij ook als slotkoraal voor de Johannespassie gebruikte. Ach Herr, lass dein lieb Engelein.

Es erhoopt zich een strijd. Opname van Sandrine Piau, sopraan, Jurk Dürmüller, tenor, Klaus Mertens, bas en de Amsterdam Baroque Orchestra en Choir onder leiding van Ton Koopman. Johann Christoph Bach had de naam een grote en uitdrukkende componist te zijn. En ook deze oom droeg bij aan de vorming van het genie Johann Sebastian Bach. Een genie komt nooit uit de lucht vallen, en ook hier niet. Zoon Carl Philipp Emanuel spreekt nog in de beroemde necrologie gewijd aan zijn vader over deze kantate van Johann Christoph. Das 22-stimmige stuk is een meesterstuk. Mijn seliger vater had het eenmaal in Leipzig in de kirche uitgevoerd. Alles is über den effect erstaunt. Deze oom, Johann Christoph, schildert al enigszins, zoals Johann Sebastian later zou vervolmaken, de strijd tussen de engel Michael en de draak.

Dat was een werk van Johann Christoph Bach, Es erhob sich ein Streit. En de uitvoerende waren Cantus Köln, Concerto Palatino.

En dit was als laatste werk in dit uur van 1 tot 2, Geen dag zonder Bach, de orkestsuite nummer 4 in D groot, BWV 1069, in een uitvoering van het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. En de delen waren ouverture, bourrée 1 en 2, gavotte, minuet 1 en 2 en réjouissance. Wel, dit was het dus. Ik wens u verder een prettige dag en tot morgen.

Goedemiddag, dit is het programma Geen Dag Zonder Bach van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma wordt gemaakt door Govert Jan Bach. Ja, de kroning, echte kroningskantates, schreef Johann Sebastian niet. Hoogstens een paar verjaardagskantates voor het vorstenhuis. Maar wij hebben momenteel ook te doen met het afscheid van een geliefde koningin. En gelukkig niet door sterven, maar door vrijwillige troonsafstand. Bach schreef een van zijn allermooiste kantates voor het afscheid van de geliefde keurvorstin Eberhardine van Sachsen. Door huwelijk was zij ook koningin van Polen. Maar, anders dan haar man, weigerde ze daarvoor katholiek te worden. Hierdoor was ze nog meer geliefd bij de inwoners van Sachsen. Ze bleef Luthers en werd in feite verbannen van het katholieke hof in Dresden. Ze woonde in de onvriendelijke burcht van Torgau, een eenzame plaats aan de Elbe. Toen zij stierf, heerste er grote rouw en stilte in het land, die alleen verbroken werd door de trouwerode aan haar gedachtenis opgedragen. Op tekst van J.C. Gottsched, hoogleraar filosofie en poëzie, schreef Bach een prachtige tombeau. Tombeau, dat is het Franse woord voor een lamento, een klaagzang voor een geliefd persoon. Hij doet dat in het najaar van 1727, het jaar dat hij zijn Matthäuspassie voor het eerst uitvoerde. En daarom lijkt deze trouwerode wel een soort mini-Matthäuspassion. Zonder de brute en heftige teksten uit het passieverhaal ademt deze lange kantate de sfeer van rouw, liefde en zalige nagedachtenis. We horen de 12/8e maten van het troostende Siciliano. We horen veel in B klein, de lievelingstoonsoort voor teder verdriet en liefdevolle rouw. Kosten nog moeite werden gespaard. Naast fluiten en oboe d'amore, twee gamba's en twee luiten. Een royale situatie, een nobel aristocratisch geluid. Hoor hoe men nog een laatste straal van de liefde van de vorstin wil opvangen in het hart. Hoor de doodsklokjes in het arioso van de alt. Deze muziek zal de mensen zeker getroost hebben. Hij doet het namelijk nog steeds.

Dit was het eerste deel van de trouwe ode, besloten met een prachtig koor, in het totaal van een evenwichtige architectuur. Nu volgde de gedachtenisrede en na een aria voor de tenor en recitatief van de bas, dat is de structuur zo van de Italiaanse opera, wordt de cantate afgesloten met een diep verinnerlijkt afscheidskoor, waarin de levende herinnering aan de koningin haar eigenlijk doorlaat leven in de harten der mensen. Unisono, eenstemmig klinkt dan: Sie ist der Tugend Eigentum, der Untertanen Lust und Ruhm. En Tugend, dat is de deugd.

Dat was de trouwerode Lass Fürstin, Lass noch einen Strahl, BWV 198. Met als uitvoerende Taverner Concert and Players, onder leiding van André Parrott. Ja, de kroning, tot slot, leve de koning, Royal Fireworks, maar dan van Bach. De derde orkestsuite, swingende trompetten omstralen het liefdevolle air.

0: En dat was als laatste werk de orkestsuite nummer 3, BWV 1068, met als delen ouverturen R, Ravotte 1 en 2, Bourrée en Gigue. Het geheel uitgevoerd door Café Zimmerman. En dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.
1: ...2012.

Goedemiddag en weer welkom bij de Concertzender met het dagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden gemaakt door Govert Jan Bach. Een van Bachs meest aangrijpendste en geliefde cantates is nummer 21, Ich hatte viel Bekümmernis. Het is een jeugdkantate uit de Weimar-periode, maar vele malen door hem zelf opnieuw uitgevoerd, zelfs voor een sollicitatie in Halle, dat was in 1713, en later mogelijk in Hamburg, waar de grote Matheson over schrijft. Genieën kennen hun eigen kwaliteit, ja, of het nu om Van Gogh of om Bach gaat. Dit is dus wel een pronkstuk van Johann Sebastian zelf en voor hemzelf. Wat laat hij zien? Een kleine opera over de emotioneelste thema's van het leven. Het woord ich klinkt vele malen, voor Matheson zelfs te vaak. Maar als je de ich in de Matthäuspassie telt, dan kom je een stuk hoger uit dan met het woordje God. De muziek van Bach gaat over ons, niet iets abstracts, daar aan gene zijde, maar over onze concrete gevoelens, hoe zwaar ze ook zijn. En daarin zit waarschijnlijk de aantrekkelijkheid van Bachs muziek. Eerst die zoekende hobo die je inleidt in een woud van verwachting en gevoel. Die korte symfonie aan het begin doet denken aan het beroemde Adagio van Albinoni. Dat trouwens helemaal niet van Albinoni is, maar in 1958 gecomponeerd is door de slimme priester Remo Giazzotto onder de naam van Albinoni. Hij heeft ongetwijfeld dit stuk voor ogen gehad. Hier is het echter puur Bach en geen fake. Behalve prachtige koorstukken is in de kantate weer de mystieke dialoog te horen tussen de ziel en Christus, de sopraan en de bas, die elkaar toezingen als in een liefdesduet, wat het in feite ook is. Bach heeft best geprobeerd om operacomponist te worden, met name door zijn sollicitatie voor Dresden in 1733. Maar collega Hasse had die baan al. Tja, als je die opera's nu hoort, dan zijn ze uiterst slaapverwekkend. Zelfs Pierre Audi, u weet wel van het muziektheater in Amsterdam, Pierre Audi die waagt zich er niet aan. Maar Bach ging er graag met zijn oudste zoon naartoe en waardeerde het werk van collega's altijd. Zijn wij blij dat we deze heerlijke cantates hebben? Opera in optima forma en dan zonder verkleedpartijen. En toch van die teksten die over het leven gaan. Zoals de tekst van Sebastian Franck, die de jonge Bach in Weimar vaak van mooie teksten voorzag.

de cellosuite nummer 1 in G. Groot, BWV 1007, werd uitgevoerd door de cellist Pieter Wispelwey. Met als delen prelude, allemande, courante, sarabande, menuet 1 en 2 en gigue. Dit was de derde opname van Pieter Wispelwey. En hij wil er nog wel 5 totaal van opnemen in zijn leven. Nou, we zouden zeggen, zet hem op, Pieter. Cello, ja, instrument met een klein bereik. Neem dan de blokfluit. Wat kan die? Maarten het Hart beweert dat de cello-suites niet bewerkt zijn voor andere instrumenten. De werkelijkheid is anders, want juist deze zo rijke, diepe muziek leent zich voor omzettingen. We kennen niet alleen de prachtige luidbewerkingen van Bach's eigen hand, er zijn ook hedendaagse omzettingen voor de gamba en voor de blokfluit. Hier de transcriptie van die eerste suite die we zojuist hoorden, maar dan de transcriptie van Marion Verbrugge en door haar gespeeld. Dus niet de cello, maar nu dus de blokfluit.

De blokfluitiste Marion Verbrugge speelde een transcriptie van de cellosuite nummer 1, BWV 1007. Met als delen, net als bij Pieter Wispelwijn natuurlijk, prelude Allemande Courante, Sarabande, Menuet 1 en 2 en Gigue. Achtereenvolgens dus die cellosuite door Pieter Wispelwijn en voor de blokfluit verwerkt door Marion Verbrugge. Tot zover geen dag zonder Bach. Iedere dag van 1 tot 2 op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. Samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. Wij wensen u een goede middag.

0: website concertzender.nl. Daar weet je, kunt u ook vinden hoe je donateur kunt worden. Verschillende webkanalen zijn daar te vinden. Dit is het einde van Chroniek van de Nederlandse Muziek. Graag tot de volgende aflevering.
1: Vrijdag, de laatste werkdag alweer met geen dag zonder Bach op de concertzender. Goedemiddag. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Na de preek op die 7e februari, dus de tweede proefkantate, nummer 23. Du ware Gott und Davids Zoon. Het gaat om een blinde bij de stadspoort die hoort dat Jezus eraan komt. De enige die hem zou kunnen redden uit zijn levenslange duisternis. Bij iedere genezing bevestigt Jezus de genezene altijd met de woorden: uw vertrouwen heeft u genezen. En geeft als het ware de eigen kracht van de persoon terug die enorm voor zijn genezing vocht. Het lijkt wel of Bach dat psychologische moment met zijn ons nu zo bekende overmaat aan spiegelneuronen in de muziek wil vangen. Want met wat een overgave en kracht roept de blinde niet om zijn genezing. Het is geen smeken meer, het is zeker weten. Jezus wordt ook erkend in zijn waarde. Hij is Davids zoon. Wat anderen niet zien, dat ziet de blinde, ziende de onzienlijke. Bach gebruikt de vorm van de dialoog, waar hij in de Matthäuspassie ook zo vaak voor kiest. Hier versterken de stem van de sopraan en de alt elkaar, alsof de twee zeden in einer Brust, waar ieder mens in nood last van heeft, verenigd worden in het vaste geloof in genezing en verlossing. Na dit indringende hypnotiserende duet volgt een prachtig recitatief, mystiek van aard, altijd met lijfelijke woorden: Ich fasse mich und lasse dich nicht ohne deine Segen. Het gevecht van Jacob met de engel, ook de strijd van twee zielen in dezelfde persoon, resoneert hier. Want Jacob laat de engel niet gaan, tenzij hij hem zegent, een geliefd motief in de tijd van Bach. Deze kantate is de favoriete kantate van de man die deze Bach-programma samenstelt en wiens naam Bach geen onbekende is, Govert Jan Bach. Hij vindt dit zijn meest favoriete kantate. Prachtig uitgevoerd hier door Gustav Leonhard en zijn mensen, Q. Ebbingen op de doordringende hobo, het instrument van de pijn. En Marie Leonhard, dat is de vrouw van Gustav Leonhard, op de viool. Een breekbaar, maar toch bewogen jongenssopraan, dat is Walter Gampert, met Paul Eswood als alto en de onderschatte tenor Marius van Altena, die de mystieke teksten zo puur zingt. Zou iemand in Leipzig bevroed hebben dat de zon over de stad opging toen ze hem de god der muziek benoemden?

U hoorde de kantate Du ware Gott und David Sohn voor de zondag Estomihi, Bachs werken vertragings 23, uitgevoerd door de jonge sopraan Walter Kampert, de countertenor Paul Aswood en verder hoorde u de tenor Marius van Altena met het Gustav Leonard Consort. Het hof van Anhalt-Köthen was, zoals alle Europese hoven, gericht op Versailles. Dat was richtsnoer van alle hoffelijkheid en hoofsheid, voor architectuur en muziek. En zo had men daar een spiegelzaal, die was klein, maar mooi. En daar zal Johann Sebastian ongetwijfeld deze eerste orkestsuite die we gaan beluisteren uitgevoerd hebben. Een suite, dat betekent vervolg, opvolging van danssoorten. Je kunt er net niet op dansen, of nou ja, misschien toch wel een beetje. Toen mogelijk wel. In ieder geval is het een menu van danssoorten achter elkaar. En de Fransen zijn nogal van het eten, dus er is een entree, de prelude of ouverture, zo nu en dan een amuse. De zware kost wat meer in het midden, zoals de sarabande of hier de forlane. En de toetjes, nou ja, die zijn weer wat lichter. De onstuimige bourrée of lichte passepied of badinerie, zoals in de tweede suite voor fluit. Hier komen ze dus, achtereenvolgens. Ouverture, courante, gavotte 1 en 2, forlane, menuet 1 en 2, bourrée 1 en 2 en passepied 1 en 2. Met als uitvoerende de Tafelmuziek Barokorchestra onder leiding van Gina Lemon.

Dat waren de variaties 1 tot 16, BWV 988, de Goldberg-variaties. En de pianist was Ivo Jansen. Ja, die Goldberg-variaties die zijn veelvuldig bewerkt, zoals we ook al een aantal malen hier in ons programma hebben laten horen. Maar een bewerking voor koor, dat is toch weer nieuw. En dan heb ik een mededeling voor u. Het Kamerkoor Padam gaat dat doen. Dus een bewerking voor koor. En daar komt Johann Sebastian zelf ook nog om de hoek kijken. En wel vertolkt door Vincent Bijlo. En wanneer kunt u dat gaan horen en zien? Wel op 10 mei in Utrecht, 11 mei in Leiden, 12 mei in Middenbeemster, de 24e mei in Amersfoort en tenslotte de 26e mei in Amsterdam. Dus de bewerking voor koor van de Goldberg-variaties met Johann Sebastian Bach zelf in de vorm en in de persoon van Vincent Bijlo. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach, de concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl en dit programma is samengesteld door Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

De Concertzender wenst u een goede middag met ons dagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Althans, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma is samengesteld door Govert Jan Bach. De beurt is aan de kantate 25. Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe. Geschreven voor 29 augustus 1723. Ja, omdat onze geloofsbeleving zo afwijkt van die uit de tijd van Bach, of omdat we gewoon niets met het geloof hebben, zijn de teksten van de recitatieven en aria's soms moeilijk te genieten voor ons. En toch heeft de hardcore atheïst als Maarten het Hart daar geen enkele moeite mee. Hij is juist een groot kantatenkenner en geniet enorm van de weergaloze muziek. Maar wij kunnen ons toch vaak moeilijk identificeren met waar het over gaat in zo'n kantate. Zoals we dat beter kunnen met het verhaal en de aria's van de Matthäus-passion. Maar neem nu dit beginkoor van deze kantate over de zondige staat van ons lijf en geest. Haast net zo complex als het beginkoor van de Matthäus-passie. In hetzelfde grimmige en melancholische E-mineur. En wat horen we daar? Ja, de geliefde koraalmelodie uit de Matthäus-passion, de oude melodie Herzlich tut mich verlangen, is erin verweven. Uit een donkere diepte rijst de melodie op, versterkt door 3 pozaunen, bazuinen of trombones, vanouds het instrument van het requiem, de tuba mirum. Een cornet of zink versterkt de werking van het bazuinenkoor en ook weer 3 blokfluiten. Die geven het benodigde helderheid en de benodigde warmte. Een ongekend groot orkest voor Bachs omstandigheden, maar met een haast Maleriaanse allure. Maar die Maler had voor zo'n effect dan wel 100 man meer nodig. Zwaar monumentaal. Het thema gaat over de 10 melaatsen. Volgens de tekst zijn wij evenzo melaats. Lichamelijk ziek, maar dan door de zonde. Toch zit er zoveel troost door de nabijheid van deze muziek. We worden niet afgeleid, niet verdoofd. Bach is geen verdover. Hij zoekt de pijn op ons bij de hand nemend en gaat er doorheen. Ja, die ganze welt ist ein hospitaal, zingt de tenor. Is er zoveel veranderd met onze veelheid aan zorg die haast niet te betalen is? Maar Bach komt dan toch uit bij een vrolijke, virtueuze sopraanaria in het krachtige C-groot. De lucht klaart op. Zo kunnen we weer naar huis.

U hoorde de kantate Gesundes an meinem Leibe voor de 14e zondag na Trinitatis, Bachs werkenverzeichnis 25, met als uitvoerenden de sopraan Lisa Larsson, de tenor Gert Turk en verder hoorde u Ton Koopman en zijn Amsterdam Baroque Orchestra en Amsterdam Baroque Choir. Het vervolg nu van de Goldberg-variaties, gespeeld door Ivo Jansen op de vleugel. Bach maakte ze onderdeel van zijn vierdelige Klavierübung, een must voor clavecinisten, toen en nu nog. Maar ook voor pianisten. Op piano klinkt het even prachtig, maar anders. De variatie 17 tot 30 plus het Quodlibet. Quodlibet, een leuk, vaak ondeugend wijsje met seksuele toespelingen, zoals Miet, miet, miet, mier ins Vederbed. En dan weer die aria aan het eind. De aria was gewoon een leuk moppie dat aan de eettafel bij de Bachjes thuis werd gezongen. Toch maakt Bach daar weer iets bijzonders van het gewone, het triviale iets subliems maken. Ja, dat kon hij zo goed. Net als Mozart later trouwens, die kleine nachtmuziek bijvoorbeeld. In onze cultuur is het vaak andersom. Dan wordt van het bijzondere iets triviaals iets ordinairs gemaakt.

Dat waren de Goldberg-variaties 17 tot 30, BWV 988 en Quod Libet en Aria, uitgevoerd door de pianist Ivo Jansen. Ja, ik zei het gisteren ook al, de Goldberg-variaties zijn veelvuldig bewerkt, zoals we ook al een aantal malen hebben laten horen in deze uitzending Geen Dag Zonder Bach. Maar nu hebben we toch iets bijzonders en dat is een bewerking van de Goldberg-variaties voor koor. Dat is toch weer iets tamelijk nieuws. Het Kamerkoor Padam gaat dat doen. En daar komt Johann Sebastian zelf ook nog eventjes bij kijken. En de rol van Johann Sebastian wordt daar vertolkt op een bijzondere wijze door Vincent Bijlo. En wanneer kunt u die koorbewerking van de Goldberg-variaties gaan beluisteren en bekijken? Wel, in Utrecht op de 10e mei, in Leiden op 11 mei, in Midden-Beemster op 12 mei, in Amersfoort op 24 mei en in Amsterdam op 26 mei. U kunt dat allemaal eens rustig bekijken bij padam.nu. Padam.nu. En dit was het voor vandaag. Geen dag zonder Bach. Programma van de Concertzender tussen 1 en 2. Ik ben Joop van Zijl. En deze programma's worden gemaakt en samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag. Vond u dit een mooi programma? U kunt deze, samen met nog duizenden andere programma's, nog eens naluisteren via de site van de Concertzender. Ga naar concertzender.nl en klik op Uitzending gemist.

Goedemiddag, dit is de Concertzender. We wensen u goedemiddag met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en dit programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. De titel van de kantate Ach wie vluchtig, ach wie nichtig voor 19 november 1724. Die titel die geeft al aan hoe die moet klinken. Het gaat om de vluchtigheid van het bestaan dat als loszand door je handen kan glijden. Het hoofdthema, dat is de vergankelijkheid. Aanleiding is de opwekking uit de dood van het dochtertje van Jairus. Maar niet de opwekking, de onbetrouwbaarheid van het leven wordt als thema genomen. Dat haalt Bach uit het koraal. Vaak is men meer bezig met het thema van die bepaalde zondag en het desbetreffende koraal dan met het Bijbelverhaal zelf. En was het niet herkenbaar voor hem? Wees op zijn 10e. Van de 20 kinderen die Bach verwekte, moest hij er 10 begraven. Hij wist er dus van. Net als de mensen van zijn tijd. Die ongrijpbaarheid van het leven wordt uitgedrukt in snelheid, wervelingen, in de instrumenten en in de zang. Dat is Maarten het Hart allemaal gauw te snel in de huidige uitvoeringen, maar het past nu juist in de benadering van de retorica van toen. Samengevat is retorica, met een knipoog naar de reclame van een bekend witgoedbedrijf, high service, low pricing. Het eerste klinkt hoog, het andere laag. Dat is natuurlijk, dat is een wet in de retorica. Dus in deze kantate is de gejaagdheid voelbaar. Het ene beeld volgt het ander op. Een snelstromende bergbeek, het ineens oplossen van de nevel. Bach vindt dat heerlijk om te doen. Overal snelle nootjes en zelfs een onverwachte wending aan het eind naar een groteske dodendans in de vorm van een bourrée bij de aria voor de bas. Bach zet daar 3 hobo's in. Spooky, macaber soms. Het is het einde van het kerkelijk jaar. In die sfeer past het.

Aldus de kantate BWV 26, Ach wie vluchtig, ach wie nichtig, voor de 24e zondag na Trinitatis, 19 november 1724, schreef men toen. En de uitvoerder waren Yukari Nonoshita, sopraan, Robin Blaze, altus, Makato Sakurada, tenor, en Peter Kooi, bas, met het Bach Collegium Japan, uiteraard weer onder leiding van Masaki Suzuki. Wel, en dan nu tijd in Geen Dag Zonder Bach voor een imponerend orgelwerk. Preludium en Fuga, BWV 552, in het heftige S groot. Veel orgelwerken van Bach zijn uiterst monumentaal en barok. Voor velen te veel van het goede, maar wat een architectuur, wat een vaart. Ton Koopman, voluit op het Christian Müller-orgel van de Waalse Kerk in Amsterdam.

Ton Koopman speelde op het Christian Müller-orgel van de Waalse Kerk in Amsterdam Preludium en Fuga in Eschroot BWV 552 van Johann Sebastian Bach. En we blijven bij de componist in dit programma Geen Dag Zonder Bach met de vierde cello-suite in G Groot BWV 1010, maar die wordt hier uitgevoerd op gamba door Paolo Gandolfo.

Paolo Gandolfo op gamba speelde de vierde cello-suite in G groot BWV 1010 van Bach. En dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach. Een dagelijks programma van de Concertzender tussen 1 en 2 uur op de werkdagen. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker, de man die dit programma samenstelde, is Govert Jan Bach. Goedemiddag en hopelijk tot morgen. Luisteren naar de Concertzender kan op verschillende manieren. Via de kabel, op internet en ook via de mobiele telefoon. Wilt u precies weten hoe? Surft u dan naar concertzender.nl en klik op ontvangst.

Geen dag zonder Bach. Goedemiddag. Dit is de Concertzender. Iedere dag, althans werkdag, van 1 tot 2 uur met dit programma. Ik ben de presentator, Joop van Zijl, en dit programma is samengesteld door Govert-Jan Bach. Een heerlijke kantate voor Hemelvaartsdag. Weer zo'n onderschatte kantate. Die werd dan vroeger vaak ongeïnspireerd uitgevoerd en de critici die konden er niets mee. De grote Vestdijk, een uitnemend muziekkenner, kende de cantates eigenlijk alleen van de piano. Wonderbaarlijk hoe goed hij dan in staat is ze op waarde te schatten en de 200 cantates van Bach als zijn magnum opus te beschouwen. Het is een prachtige uitvoering, zo dadelijk met Philip Herrewegen. De trompet in het beginkoor leidt ons al hemelwaarts, want ja, daar in die hemel, daar moeten we uiteindelijk zijn. En vergelijk het eens met al die prachtige zolderingen van menig barokkerk, die door zijn beschildering de hemel naar beneden haalt en ons naar de hemel toestuurt, hemelwaarts. Dan een heerlijke tenoraria, 1000 × 1000, een werveling van woorden en klanken. Bach kon, juist in dit soort cantates die niet over menselijke ellende gaan, een soort verrukking, een soort roes teweeg brengen die ons bestaan transcendeert. In ultima forma doet hij dat in zijn hohe messen. Zijn zwanenzang, daar word je high van. Al die wervelingen naar boven. Een intieme sopraanaria en dan trompet en bas. Een gouden combinatie, ook beproefd door Händel. Wat moet Bach een goede trompetist gehad hebben? Hij had ooit een zeer goede trompetist, maar ja, jammer helaas, die omkwam omdat hij te veel verderfelijk rook. Door de toortsen om hem heen, die hij had ingeademd, de lucht. Misschien was die het wel, die trompetist. Wellicht was voor deze muzikus ook een woning daarboven bereid. Want hij had het zeker verdiend.

Gott fährdet auf mit Jauchzen. Dat was de kantate BWV 43 van Johann Sebastian Bach. In een uitvoering van Barbara Schlick, sopraan, Christophe Prégardien, tenor, Catherine Patrias, alt en Peter Kooi, bas, met Philip Herwegen en zijn Collegium Vocale Gent. De tenoraria uit deze kantate die u net gehoord heeft, was dus met Christophe Prégardien. Maar nu met de Engelse tenor Jan Bostridge, ook een fenomeen. Bostridge studeerde geschiedenis in Cambridge, maar kon het zingen niet laten. Een heerlijke, soepele stem die moeiteloos zich door deze geweldige tenoraria beweegt.

En dat was de tenor Ian Bostridge met Europa Galante, onder leiding van Fabio Bondi met Es wil der Hörste, ja, Tausendmal Tausend van Johann Sebastian Bach uit de kantaten. Voor Hemelvaartsdag 19 mei 1735 wendde Bach zich tot de oratoriumvorm. Hij had toen met kerst al het Weihnachtsoratorium gemaakt, voor Pasen een paaskantate, bewerkt tot paasoratorium, en nu deed hij hetzelfde voor deze belangrijke christelijke feestdag, Hemelvaartsdag. Voor ons is het een extra dag vrij vaak, maar toen was het een gewichtig moment in de route langs het leven van Jezus, die ieder jaar gemaakt werd volgens de lijnen van het kerkelijk jaar. De oratoriumvorm was bij Bach favoriet geworden na het schrijven van al die cantates. Hij hergebruikte voor het merendeel stukken uit die cantates, maar vond het fijn om in die oratoriumvorm de Bijbel te laten klinken in de recitatieven van de evangelist, zoals wij dat het beste kennen uit de passies. Dit format had blijkbaar iets aantrekkelijks voor hem in huis. Het was toch meer een verhaal, meer een geschiedenis, iets wat je toch een beetje miste bij de cantates, die vooral een theologische boodschap hadden. De verteller Bach, die een filmregisseur avant la lettre in zich had, kon hier meer zijn gang gaan. We krijgen eerst een heerlijk dansant beginkoor met de sfeer van het Weihnachtsoratorium en de latere Hohe Messe. Als eerste aria klinkt Ach, bleibe doch mein liebstes Leben. Een ontroerende aria waarin het afscheid van de geliefde in een heerlijk lamento uitmondt. Een waarlijk liedje van verlangen. Let op het bleibe doch. In deze aria wordt Jezus gesmeekt toch te blijven. Zoals wij dat kennen als onze liefste ons wil verlaten voor een ander of omdat het niet meer gaat. U zult dit stuk zeker herkennen, want het vormt de basis van het Agnus Dei, de slotaria uit de Hohe Messe. Eigenlijk wel Bachs mooiste aria ooit. In de geconcentreerde aria, waarin we ook het erbarmendiek horen oplichten, zelfde toonsoort, alt en strijkers, wordt een onaardse volmaaktheid gerealiseerd, waardoor we worden opgenomen in een overstijgend geheel. Transcendentie heet dat. Daar hoeft u niet voor te mediteren, gewoon luisteren.

En dit was het concert voor viool op basis van BWV 1052 en 1052a om precies te zijn en 146 en 188. U kende het begin als de begintune van ons programma Geen Dag Zonder Bach. En dit was een uitvoering, voor ik het vergeet, van de violist Stanley Ritchie met de Bach-ensemble onder leiding van Joshua Rifkin. Het einde van dit programma voor vandaag en van de hele week trouwens. Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl, de presentator. En de programmamaker is Govert Jan Bach. Ik wens u een prettig weekende en tot maandag.

Goedemiddag, daar zijn we weer aan het begin van een nieuwe week. Geen dag zonder Bach. Althans, geen werkdag. Iedere dag van 1 tot 2 uur maandag tot en met vrijdag. Mijn naam is Joop van Zijl, ik ben uw presentator. En deze programma's worden gemaakt door de samensteller Govert Jan Bach. We luisteren vandaag naar een kantate voor Tweede Pinksterdag. En wel nummer 68. Alzo had God die Welt geliebt. Dit is weer zo'n overdonderende kantate. De tekst was geleverd door Marianne von Ziegler, een tekstschrijver met wie Bach een aantal malen werkte. Hij had het niet voor het uitzoeken met die 60 kantaten per jaar. Bijbelteksten en thema's lagen eigenlijk per zondag vast. Hij mocht dus blij zijn met redelijke teksten. En die leverde deze Marianne von Ziegler. Hij wijzigt wel veel in de teksten, blijkt uit vergelijkingen met gedrukte preekboekjes van haar. En dat doen veel grote componisten, Mahler, Schubert. En Wagner schreef zijn teksten maar zelf en daar deed hij dan jaren over. En daar had Bach geen tijd voor. Verbluffend is het openingskoraal in die prachtige 12/8 cadans die ons meeneemt naar een onpeilbare diepte. Het deint vooruit en zuigt ons mee uit onze grauen stunde, de grijze, inhoudsloze uren van ons bestaan. 5 minuten beslaat dit openingskoor, haast de helft van de hele kantate. Het is nog niet afgelopen of een swingende dans opent een heerlijke sopraanaria. Een cello piccolo dartelt om de hoge stem heen. Het lijkt wel of we die muziek ergens van kennen. Ja, dat klopt. De swingende melodie komt al voor in de vroege wereldlijke jachtkantate. Bach kan het niet laten en de aria eindigt in een instrumentaal ritornel, dat gewoon een dubbelconcert voor viool en hobo is. Na een fijne, ook weer swingende basaria, nog een slotkoor dat weer verbazingwekkend is. Met instrumentatie van trombones, oftewel de pozaunen, de bazuinen. Ja, de tuba mirum. En waarom dat nu weer? We kijken in de tekst. Ja hoor, wer an ihn glaubet, wird nicht gerichtet. Wie in God gelooft, zal niet onder het gericht vallen. En of u nu naar Bach, Mozart of Verdi luistert, we kunnen niet om het dies irae, de dag der wraken heen. Bach maakt daar natuurlijk een fuga van, omdat het van levensbelang is. Een dubbel fuga nog wel, met 2 thema's. Het kan niet op. En eindigt dan liefdevol piano.

De kantate voor Tweede Pinksterdag, 68, Alzo hat Gott die Welt geliebt, werd uitgevoerd door Lisa Larsson, sopraan, Panayotis Economou, bas, en het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists onder leiding van John Elliott Gardiner. En nu dan BWV 208, bas meer behaakt, is nur die muntre jaakt. Het is 1713. Bach is 27 en in dienst van de hertog van Weimar. Hij schrijft zijn eerste wereldlijke kantate en wel voor vorst Christian von Sachsen-Weissenfeld. Zijn eerste echt grote schnabbel bij de hoge adel. Hij zou het later vaak nog graag doen. Geen zware thema's, zoals schuld en het laatste gericht van God, maar een lofzang over de jacht. Deze prins was verzot op de jacht. Dat was wat de hoge adel, de hertogen, de prinsen eigenlijk de hele dag het liefste deden, een beetje jagen. En daarna aan de vrouwenjacht, gaarne het bed delen met vrouwen met wie ze in de regel niet getrouwd waren. Regeren, dat deden ze nog amper. Zo'n verjaardagskantate gebruikte beelden uit de mythologie. We horen Diana passeren en ook de oergod Pan, waar ons woord paniek uit ontwikkeld is. De sopraan begint met de jacht aan te prijzen, die muntere jacht. En dan dartelen aria na aria over ons heen. Nog een leuk fugaatje voor koor ertussendoor. Onze heerlijke melodie voor viool en hobo van de aria uit de kantaten van Sonnet is pas nummer 13. Maar dan hebben we de eerste meezinger van Bach al gehoord. Schafen kunnen zich weiden. Echt een tophit geworden. Meermalen bewerkt, bijvoorbeeld door Thijs van Leer op de dwarsfluit. Oorspronkelijk dus voor een lichte sopraan en twee blokfluiten zou Bach's eerste vrouw, Maria Barbara, het gezongen hebben. Want vrouwen mochten aan de hoven natuurlijk wel zingen.

Ja, we moeten op onze tellen passen. Ik had het net over de kantaten voor de zondag Trinitatis. Maar dat is niet 174, maar BWV 176. Het is maar dat u het weet en niet verkeerd wordt voorgelicht. In ieder geval de uitvoerende waren Roes Holten, sopraan, Daniel Taylor, alt, Pieter Harvey, bas, het Monteverdi Choir en het orkest. Dat waren de English Baroque Soloists, het geheel onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Niet alleen in de passietijd, ook nu gonst het van de Bach-muziek in Nederland. Geen dag zonder Bach en ook geen stad zonder Bach. Wel, het Kamerkoor Padam uit Amsterdam timmert aan de weg en maakt een tournee door Nederland. Het koor zal nog Amersfoort, Rotterdam en Amsterdam aandoen, achtereenvolgens op 24, 25 en 26 mei. Padam, dus uit Amsterdam. En met een zeer boeiend en uniek programma, namelijk een bewerking voor koor door Gustavo Trujillo van de Goldberg-variaties, dat oorspronkelijk voor klaversymbool geschreven is. In onze aflevering 5 en aflevering 10 lieten we u al de bewerking voor strijktrio en de uitvoering op piano horen, maar dit gaat veel verder. Padam was hiermee al te horen in de Spiegelzaal, in het Amsterdamse Concertgebouw, op een zondagmorgen. En het effect was verbluffend. Ja, ze zingen niet padam, padam, zoals de swingelsingers vroeger, maar gebruiken titels van cantates om toch een passende verbale sfeer op te roepen. En Maria van Nieuwkerke dirigeert. Bekijkt u het allemaal eens even op de website, dan moet u kijken bij padam.nu. De Goldberg-variaties vormen een meesterwerk dat nooit verveelt, ooit geschreven om de slaaploze nachten van een zekere graaf von Kaiserling te verlichten. Slapen lukte hem toch niet. En gespeeld door het 14-jarige wonderkind Goldberg, en dat was een leerling van Bach, die in een kamertje naast de graaf sliep, vlakbij, om voor hem zacht en lustig te spelen als his lordship dat wenste. Bach koos voor de aanpak van 30 variaties op een aria. En die gevarieerdheid leek hem letterlijk het beste om aan het verzoek voor de slapeloze nachten te voldoen. De graaf waardeerde ze zeer en hij noemde ze mijn variaties en betaalde Bach daar vorstelijk voor. En zo kon hij Goldberg vragen, goeie Goldberg, speel je weer een van mijn variaties voor me. We gaan nu weer eens luisteren naar de oerversie, gewoon die voor klaversymbool, zoals de graaf dat toen ook hoorde. Het klaversymbool is een kopie naar Rukers. U hoort de voortreffelijke klaversinist Pieter Jan Belde en morgen de rest.

onder leiding van Ton Koopman. Gisteren zijn we begonnen met de Goldberg-variaties. Op klaversymbool, zoals het oorspronkelijk hoorde eigenlijk. We horen nu het vervolg naar het slot toe, uitgevoerd door Pieter-Jan Belder.

En zo kwamen we aan het slot van de Goldberg-variaties, uitgevoerd door Pieter-Jan Belder. En ook aan het slot van deze uitzending, Geen dag zonder Bach. Dit is een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert-Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en wellicht tot morgen.

Zoals iedere werkdag van 1 tot 2 uur presenteert de Concertzender het programma Geen Dag Zonder Bach. Samengesteld door Govert-Jan Bach en mijn naam is Joop van Zijl. De kantate 29, om te beginnen. Wir danken dir, Gott, wir danken dir, voor de raadswechsel op 27 augustus 1731. Hergebruikt in 1739 en 1749. Het gaat om de inzegening van een nieuwe raad in Leipzig. Bach pakt hier flink uit, want hij heeft hooggeleerd publiek, muziekkenners en bijbelkenners, academici. Raad, universiteit en kerk liepen nogal in elkaar over toentertijd. We hebben met een rijpe Bach te doen. Hij schrijft al haast geen kantates meer. Hij of een van zijn zoons spelen vaak klaversymbel in Caféhaus Zimmermann. Maar ook in de kerk, als inleiding op een kantate, maar dan op orgel. Hij haalt een leuke truc uit. Hij hergebruikt eigen werk. Niet omdat hij op was, in de zogenaamde quasi-roerstand verkeerde en weinig inspiratie meer zou hebben, maar omdat hij de kwaliteit van zijn eigen werk zo goed inschatte. Hij gebruikt het preludium, inleiding, het voorspel, van de derde partita voor vioolsolo voor de opening van deze kantate. Hij schrijft het niet zomaar over, nee, hij componeert er een hele orkestpartij bij. Het was sneller geweest een heel nieuw stuk te componeren, maar het ging hem niet om de tijdswinst, maar om kwaliteitsverbetering. Hij blijft tot zijn dood zijn werk verbeteren en bijschaven. Luister naar het resultaat, een heerlijk orgelconcert. En hierna zullen we ook die derde partita voor vioolsolo laten horen, maar eerst dan de hele kantate. U hoort de uitvoering van de familie Suzuki. Vader Masako, die is een oud-leerling van Ton Koopman, en hij spreekt trouwens vloeiend Nederlands. Vader Masako, die dirigeert. Dan heeft hij een broer, Hidemi, ook opgeleid in Nederland. Die horen we op de cello. En zijn zoon, Masato, 31 jaar, die speelt voortreffelijk de virtuose orgelpartij. En die Masato die is nog in Nederland blijven hangen en is kerkorganist in Voorburg. En de vrouw van Masaki zingt vaak solo, maar niet in deze kantate. Ze heeft tevens een voorliefde voor de romantiek en is daardoor een beetje een buitenbeentje in die familie Suzuki. Maar wat een begaafdheid bij deze Japanse Bach-achtige familie. Met die relaties in Nederland. En nog leuker is dat u ze kunt zien, want deze kantate 29 is geheel te zien op YouTube. Met voornoemde uitvoerders dus, die familie. Maarten het Hart noemt BWV 29 een eigenaardige, verbluffende compositie. En als u de vreugde van de uitvoerders van nu, als u die ziet op dat YouTube, neemt onze participatie en onze bewondering alleen nog maar toe.

Dat was het Bach-collegium Japan onder leiding van Masako Suzuki met Hidemi, de broer van Masako, en Masato, dat is de zoon van Masako. Nou ja, in ieder geval de familie Suzuki zou je kunnen zeggen. Het Bach-collegium Japan met als verdere solisten Hanna Blazikova sopraan, Robin Blaze alters en Gert Turk tenor en Peter Kooi bas. En dan hier, we hadden het beloofd voordat we aan de kantaten begonnen, de derde partita voor viool solo in E groot, BWV 1006.